Maar we zijn aanbeland bij een fonkel, een nieuw werkstuk van Sophia. Jawel, gelukkig bestaan ze nog of weer. Het nieuwe album gaat The Age of the Narcissist heten. En dat gaat verschijnen pas op 25 juli aanstaande. U hoort Doomsday Club van dat album. En dat zal verschijnen via Cyclic Law. Dit is de nieuwste van Sophia.

En dat is echt een X-rated klassieker. Hoofdzakelijk zo rond de kersttijd komt hij voorbij. Nou, als we naar buiten kijken, dan is het af en toe net rond de kerst. Of in ieder geval de maand voor kerst. Laten we dat zeker zijn. Megaptera hoorde u met Don't Desecrate the Dead. Deze versie haalde ik van de verzamelaar The Absolute Supper. En die verscheen in 1997 via Cold Meat Industry. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland inmiddels bij de derde en laatste plaats van een goede vriend die hier in de studio aanwezig is. En ditmaal is dat ook weer Martijn Venekatten. Hij kwam aan, niet met een nieuwe track, maar met een heuse elektronica-pionier. We hebben het over de Belg Leo Kuper. Kuper vroeger met U puntjes, maar wat er met de puntjes is gebeurd, geen idee. Want op een gegeven moment werd het Leo Kuper. Maar je zal waarschijnlijk Kuper blijven zeggen. Zo heet ik, Bob Ruusje. En ik had vroeger ook puntjes op de I, U. En waar die uiteindelijk zijn gebleven, ik weet het ook niet. Mijn puntjes zijn ook weg. We hebben het over Leo Kuper nu. En het album waar dit vanaf komt is Electronic Works and Voices 1977-87. Dus opnames gemaakt door pionier Leo Kuper. En dat is verschenen via Sub Rosa Records. Ik zie nu dat ik Sub Rosa heb getikt. Dat gaan we nog even veranderen. De keuze van Martijn Venekatten is de diepe track Leo Kuper met Litanie.

Thank you.

Thank you.

En ik weet niet, nog niet, het staat op het laatste album van de einstürzende Neubauten. Rampen, met als ondertitel APM, wat staat voor Alien Pop Music. Het nieuwste dubbelalbum, pretentieus nieuw album, wat verscheen dit jaar van de einstürzende Neubauten. De band rond Blixa Bargeld. En hiervoor gaan we luisteren naar Wilgata uit Polen met Under Rain. En dat staat op het album Echoes of the Past, Not Far Away. Op het inmiddels ter ziele label A Beast of Prey. En daarvoor het fantastische werkstuk Litanea van Leo Kupper van Electronic Works and Voices 7787 op Sub Rosa. Een en ander brengt ons helaas aan het einde van deze episode van X-Rated. Maar ik wil u niet laten gaan zonder mijn grote dank uit te brengen aan de heren Lex Post, Siets Tjaarda en Martijn Veenekatte hier in de studio. Hartelijk dank en dank jullie voor de fantastische muziek die jullie meebrachten. Dat smaakt meer naar meer en dat gaan we natuurlijk op een gegeven moment ook weer snel doen. Zometeen is er nog een derde uur en dat is X-Ray. En daarin aandacht voor Co, C-O-H, wat je niet uitspreekt als Co, maar als Son. En dat betekent droom. Ivan Pavlov is Son. En u hoort een track van het album Iron uit 2000. En u hoort drie tracks van het album Net Murk uit 2002. En twee tracks van Above Air uit 2006. Dus Sun. Zometeen Ivan Pavlov in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Blijf bij de concertzender en ook al hebben wij een prachtige prijs gewonnen rond de zilveren reismicrofoon, we blijven nog steeds geld nodig hebben. Dus als u wil dat wij de komende 40 jaar nog meer blijven uitzenden, word donateur of vriend. Dan ben ik inmiddels dik over de 100, dus ik weet niet of in welke vorm dan X-Rated er is, maar de concertzender hoopt het dan nog steeds te zijn. Voor nu, heb een mooie avond, een mooie nacht, een mooie week en tot volgende week. Blijf bij X-Ray. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Ratings.

Dansmuziek met een Z. Uit het fantastische elektronica jaar 1994, uitgebracht op Rising High Records. Dansmuziek uit Japan, een trio uit Japan die deze plaat maakte. Shinsekai, een fantastische dubbelaar vol met dit soort heerlijks. U hoorde Polarity. Dansmuziek. Ik denk niet dat iedereen erop kan dansen, maar dat maakt verder helemaal niet uit. De koudste 6 oktober sinds de telling. We maken het allemaal weer mee, jazeker. Dus wat dat betreft geen enkele reden om naar buiten te gaan. Blijft u binnen, dempt de lichten, ontsteekt de kaarsen en vult u zelf een goede kelk. Want het mooiste van toen en nu komt weer aan u voorbij. De komende 2 uur en daarna nog veel meer moois in het 3e uur X-Ray vanaf 11 uur. Heel veel van toen en nu, zei ik, maar nu eerst heel veel uit nu. Zoals bijvoorbeeld het nieuwste album van Trente Muller. Zijn beste, wat mij betreft, blijft nog altijd The Last Resort. Maar deze, daar staan toch ook wel een aantal prachtige juweeltjes op. Op Verse heet hij, verschenen via het label In My Room. Dit is TRNT. Dit is Trente Muller. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Monopoly. Het nieuwste album van Monopoly heet Test Lab. En zijn testlaboratorium staat in Worm in Rotterdam. Inderdaad, een Rotterdams project. Monopoly is het project van Dennis Verschoor. De plaat is geproduceerd door Wim Dekker. Vroeger nog van de Minipops. En tegenwoordig de eigenaar van Blowpipe Records, waar dit album ook op uitkwam. En mede geproduceerd door Lucas Simonis. En dat is tevens ook een programmamaker hier bij de Concertzender. Jazeker. En dat staat, de studio staat dus desgezegd in Worm in Rotterdam. U hoorde Monopoly met Spitsuur. Louter en alleen gemaakt op de natuurlijk hele volledige analoge synthesizers en geen sequencer in zicht. Mooi is dat. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En er was de afgelopen weken nogal wat te doen rondom de toespraak van het kleine meisje Greta Thunberg. De een is het volmondig met haar eens en noemt het de belangrijkste vrouw van de afgelopen 10 jaar. De ander kan het meisje niet luchten of zien. Maar in ieder geval, ze heeft wel de tongen losgemaakt. En wat ze sowieso ook heeft losgemaakt, zijn een aantal muzikanten die met haar toespraak aan de haal zijn gegaan. Zo was er een briljante versie, een soort death metal versie. Met stuk

uit haar toespraak. En zo is er ook iemand geweest die had dacht van haar stem lijkt eigenlijk een beetje op die van Anne Clark. Nou, dat is omgezet in muziek. Er zijn twee tracks vanuit. En ja, eentje is How Dare You. Die is wat korter en die is gemaakt door iemand anders. Maar de meest bekende inmiddels is gemaakt door Tala 2XLC. En Tala 2XLC is eigenlijk de producer, een muzikant en DJ die beroemd is geworden door het label Technodrome International. En een van de oprichters van de discotheek Dorian Gray in Frankfurt. Hij ging aan de haal met medewerking van Anne Clark en medewerking van David Harrow, die natuurlijk de muziek schreef. De track Our Darkness, dat is nu omgebouwd naar Right Here, Right Now, met als ondertitel Sleeper in Climatropolis. Jawel, dit is Greta Thunberg in de uitvoering van Tala 2XLC. Right here, right now, Sleeper in Climatropolis.

Ja hoor, dat album wordt ook steeds beter en beter en beter. Triumvirate heet het album van Carter Tutti Void. Nu wordt het T3.6 van Carter Tutti Void hier bij X-Rated. Waar het nu de hoogste tijd is voor wederom een track. Oh, ik draai mezelf dicht. Wederom een track van het album van Vanessa Wagner. Daar staan een aantal versies op van haar album Inland. En het album heet dan ook Inland Versions. Twee weken terug hoorde u een geweldige versie van Gaas, Wolfgang Voigt. En er staan nog veel meer moois op, zoals Suzanne Siani en Nadia Struijweg. Maar vandaag gaan we naar de Flood is Love Delay remake. Van de track The Heart Asks Pleasure First. Origineel gecomponeerd door Michael Nyman. U begrijpt het al, dat is minimal. Ja, hoe minimaler, hoe beter. Het klinkt alsof de cd blijft hangen en dat vind ik juist het mooie eraan. We draaien hem van vinyl, dus dat is niet zo. Ik vind het werkelijk een geweldige track samen met de Gaas versie. Het hoogtepunt van deze LP. Vanessa Wagner, Vladislav Delay, The Heart Asks Pleasure First.

dat is mooi, hè? Heerlijk. Winged Victory for the Sullen. Het nieuwe album gaat uitkomen. Dat gaat heten The Undivided Five. Vreemd genoeg op het danslabel Ninja Tune. Dat geeft niet. Het is op zich een uitstekend label. Het is alleen een beetje verbazingwekkend dat het daarop wordt uitgebracht. Maar dat is helemaal niet erg. The Rhythm of a Dividing Pair hoort u van A Winged Victory for the Sullen. En we blijven even in dezelfde sfeer met Michael Bagg. Hij was vroeger van Human Greed. Tegenwoordig onder zijn eigen naam Michael Bagg maakt hij de meest schitterende ambient. Dit is van het album Sonambulo. Sonambulo theme, Michael Bagg.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Ik hoop dat u er lekker warm bij zit op deze koudste 6 oktober ooit. En dat de kelk goed gevuld is, want we gaan weer mooi veel moois draaien het komende uur. Maar allereerst terug naar 1985. Het album van Ben Gesserit. Ben Gesserit, het album heet A High, Happy, Perverse and Cynical Cry of Joy. Jawel, Alain Neffe en Nadine Ball vormden Ben Gesserit. U hoort nu Enfant des Rues van het voornoemde album. Verschenen via Insane Music. Bekend van de serie op cassette Insane Music for Insane People. Hier is Ben Gesserit.

Oef. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik weet niet hoe vaak ik al gezegd heb dit jaar dat dit in de eindlijst komt. Ja, dat is overtreft eigenlijk de 25 maal ruime mate. Want deze moet er ook weer in. Dat wordt druk aan het einde van het jaar. Wegstrepen. Of er een top 100 van maken, weet ik veel. Dust Bug hoorde u met het geweldige nieuwe album Unfield and Stray. Dat gaat volgende week uitkomen op het meest baanbrekende label wat we momenteel hebben uit Belgeland. Consoling Sounds. Hoorde de track Therefore King Alfonso Moved. Dust Bug is het project van Karel Tant. Uit België dus, Dust Bug. Wat een prachtig album. Ik vond het album zo mooi dat ik het heb opgenomen voor de X-Ray van volgende week. Twee andere tracks die op dit album staan, die hoort u dan integraal. Dit was de derde track dus van Dust Bug. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu wederom een nieuwe verzamelaar uit de stal van Deutsch Nepal. Oftewel Lina Baby Doll. De verzamelaar heet Homo Strepitus. Strepitus. En daar staan illustere namen op als Raison d'être, Reuthoff, Brighter Death, Now, Mordhound, Collapse en deze van trepaneringsritualen. By man comes death. Dan weet u het wel. Dit is trepaneringsritualen.

Otto ligt nog te wachten over de Top Orchestra, oftewel OTTO. Dit is Feuerspucken. Als hij het doet. Hij doet het.

Inner Space Odyssey. Mijn hemel, wat geweldig. De nieuwste single van Anthony Roadhair. Jawel, en die staat op de 12-inch PSI 49 Net 104. Zo heet die. Ja, tenminste, dat is het bestelnummer. En onder die titel is die ook gepubliceerd. Heerlijk werk van Anthony Roadhair hier bij X-Rated op de Concertzender. En inderdaad, het is zo laat. Ik had het al aangekondigd, dames en heren, jongens en meisjes. Maar we gaan kaarten weggeven voor het geweldige gebeuren wat staat in de planning of aanstaande donderdag 26 september in de OT301. We hebben het over Cold Wave, we hebben het over Electro, nu we het toch over Anthony Roadhair hebben. We hebben het over Acid, kortom een hele fijne avond die daar wordt gehouden. Acte de présence zal worden gegeven door Twins. En Twins is Matt Weiner. En Twins betekent niet gewoon maar Twins, maar gewoon That Which Is Not Said. Het is Matt Weiner inderdaad uit Amerika die speciaal overkomt voor een aantal optredens in Nederland. Maar we geven hem maar voor één kaartje weg vanavond. En dat is dus voor de OT301 aanstaande donderdag, dus 26 september. Er zal ook worden opgetreden door Garçon Taupe. En dat is natuurlijk Stijn Dissen al sinds een hele lange tijd. De eerste plaat die hij uitbracht was nog een soort split met Lego Welt. En zijn laatste de Keyclop EP en die komt straks nog voorbij. Er zal ook nog worden opgetreden door de Midnight Tantrum uit Amsterdam. En voor, tussen en na de optredens worden de DJ's Vergaarbak en Hunter Complex, oftewel Lars Meijer, aan het werk gezet. En drie, vooral de laatste, die kennen we natuurlijk omdat die vaker voorbij komt in X-Rated als Hunter Complex. Een en ander wordt georganiseerd door het label van Stijn, en dat is narrow-minded. U weet het. Het is heel simpel. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl om één van de twee kaarten te winnen die wij vanavond weggeven. Ik geef dus twee kaarten weg. Als u mailt naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Twins. Zo simpel zijn dingen soms. De mailbox gaat nu open en we laten de muziek spreken. Want daar gaat het tenslotte om. Het album van Twins is nog niet uit, maar hier zit hij alvast in de speler. Dus ga genieten van Slow Decline. Nogmaals, de mailbox is open, dus mail maar.

Klop van de Kick Klop EP. U hoorde Garçon Taub. En ook Garçon Taub zal optreden op aanstaande donderdag, de 26e september in OT 301. Waar dus onder andere ook zal worden opgetreden door Twins. Daarom andermaal nog één track van dat nieuwe album, wat nog lang niet uit is, maar hier al wel in de speler zit. Dit is New Cold Dream 2. En dat komt van het album New Cold Dream, hè? Dus met een C. Dus niet afgekeken van de Simple Minds, nee. Twins. En u kunt nog mailen bob.ruusje@concertzender.nl. Tot aan 10 uur. Om 10:30 maak ik bekend wie de gelukkigen zijn.

Cold as ice. Cold as ice. Geweldige stem van Alan Vega. En de muziek van Martin Rev. En zij vormde natuurlijk Suicide. Maar waarom in vredesnaam Suicide? Wel nu, deze week overleed Rick Ocasek. En daar wil ik toch even bij stilstaan. Dat is natuurlijk de zanger van The Cars. Maar hij was ook een begenadigd producer. Hij heeft ontzettend veel beroemde bands geproduceerd. Maar een van de meest bijzondere producties van hem vind ik toch het tweede album van Suicide. En dat is het album Suicide met als subtitel Alan Vega. Die overigens ook al niet meer onder ons is. En Martin Rev. U hoorde Touch Me. En dat kwam destijds uit op Z Records. X-rated op de concertzender nog steeds in tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Maar nu eerst nog nieuw werk van Ricardo Donoso. Wat een fantastisch nieuw album. Recalibrate. Dat is natuurlijk de opvolger van Calibrate. Het verschijnt via Den of Valley, maar ren nog niet naar de winkel, want hij is nog niet uit. Vacuum Chamber is dit. De nieuwste Ricardo Donoso.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna meer moois in X-ray. Met bakken komt het hier naar beneden, dus ja, die honden, laat die maar een keer binnen en blijf vooral zelf ook binnen. En vult u zelf een goede kelk. De kaarsen mogen aan, want inmiddels is het lekker donker. De herfst komt eraan. En de klanken ook, zoals die van Constructivits. Glenna Skull is het album. En dat gaat opnieuw uitgebracht worden via Dark Entries. En dat is goed nieuws. Constructivits was het, of is eigenlijk nog steeds het project van Glenn Michael Wallace. En hij heeft ook nog meegespeeld met White House bijvoorbeeld. Maar zo klinkt het niet. Dit is bijvoorbeeld een productie die gedaan is door Chris Carter van Throwing Gristle. En natuurlijk als Chris en Cozy en Carter Tutti. Constructivits, dit is Carlo van dat voorgenoemde album.

0: En dat waren slechts de eerste 10 minuten van dit waanzinnige werkstuk Bitter Oogst. Dit is het nieuwe album van Monic, oftewel Thibaut Merisson Keppens. Dit gaat uitgebracht worden op Consoling Sounds. Ik zei het al, er komen een drietal geweldige albums aan op dit Belgische label. Monic is eveneens Belgisch natuurlijk en u hoorde een gedeelte uit Bitter Oogst van het gelijknamige album. Geweldig werk, dat moet gezegd worden. En ook geweldig werk wat een heruitgebracht wordt, eindelijk. En daar zijn we in een, wat dat betreft, in het leven in een prachtig tijdperk. Want inderdaad, er wordt een nieuw werk uitgebracht, of oud werk uitgebracht, opnieuw uitgebracht, van Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire bracht in 1980 de cassette 1974 en 1976 uit op het label Industrial Records. Die vindt nu zowel op CD als op LP, nee, op LP is dit, een mooie re-release. Eindelijk weer verkrijgbaar via The Grey Area en Mute Records. Dit is Cabaret Voltaire van dat voornoemde 1974-1976 album Aura Seal. Cabaret Voltaire.
1: Oh, yes.

Russia.

said it count to three. I said it count.

David August uit Italië. En David maakt een nieuwe 12-inch die Workouts heet. En die gaat verschijnen op 14 juni aanstaande. David August hoorde u met Workout 1. En die 12-inch die is er dus nog niet, maar aanstonds dus. De 14e kunt u hem verwachten. Ik kende hem niet, David August. Nu wel. Heel fijn is dat. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we zijn aanbeland bij, ja, je gelooft het niet, alweer een nieuw album van Jeff Mills. Die poept ze uit waar je bij staat. En het nieuwe album, dat heet The Eyewitness. En eigenlijk is een paar weken geleden ook nog The Trip uitgekomen. Wel nu, Jeff Mills doet het wederom op een nieuw album. En op een werkelijk fantastische wijze. En namelijk heel eigenzinnig. En dit is best een ontregel.

De track eigenlijk, In the Traumatized World. Het album The Eyewitness gaat 5 juli aanstaande pas verschijnen via Axis Records. Hier is weer een nieuwe Jeff Mills.

Come. And should come back. In should the mic come back.

Should I like it? In our end, I'm going to like it.

En dit soort tracks, hè, die op die nieuwe van Richie Culver staan. Oh, daar ga ik helemaal te gek op. Dit is er weer eentje. We draaiden al een keer een andere track op het, van het album Born Coast. En dat is inderdaad van Richie Culver. En hij heeft inderdaad artiesten... nou, eens eventjes kijken. Een 16-tal artiesten bereid gevonden om zijn tracks onder handen te nemen. En dat zijn allemaal artiesten afkomstig uit de harsh electronics. De harsh electronic noise uit de... uit de echte noisehoek dus eigenlijk. En zo ook voor deze geldt dat voor Cavare moet ik eigenlijk zeggen. U hoorde Inertia, Too Many I Didn't Take, Richie Culver. En we gaan het nu eventjes echt wat rustiger aan doen, want het beukte behoorlijk de afgelopen paar tracks en een aantal zomerse tracks, terwijl morgen toch echt de herfst begint. 12 graden, de hele dag regen en een hele harde wind. Ja, zo hadden we de lente niet voorgesteld, dus dan moeten we de muziek maar even bij aanpassen. Zo hebben we het nieuwe album van Noche Oscura uit Polen. En het album dat heet Gardens. En dat ding komt ook voorlopig nog even niet uit. Namelijk pas op 25 juni. Maar hier is vast de track Eden. Schitterend werk van Noche Oscura.

0: sloot wat mij betreft goed aan bij Noche Oscura. De schitterende klanken van Roberto Galati. Uit Italië, Galati met het album Cold as a February Sky. Dat verscheen nieuw via Glacial Movements. Die hoorden Through the White. Nou, ik zei dat morgen de herfst losbarst. Maar er kan ook nog wel een vleugje winter bovenop. Het wordt in ieder geval ellendig in Nederland.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur, iets te vroeg begonnen, maar niemand vindt dat erg, denk ik. En dan gaan we weer door tot 11 uur. En daarna houdt u daarbij ook even de honden in toom, alstublieft. Van 11 tot 12 hoort u ook nog een nieuwe X-ray. Met daarin Nathan Youngblood. Maar daarover straks nog meer. Eerst gaan we terug naar 1984. David Harrow. Hem kennen we onder andere van de maker van tracks waar Anne Clark heel erg bekend mee is geworden. Zoals Sleeper in Metropolis. En nog veel meer mooie deunen. En David Harrow is onder andere ook James Hardway. Hij is ook Tech Nova. En hij is ook David Harrow. Zichzelf dus. En hij bracht in 1984 een 12-inch uit. No Easy Targets. En die ligt nu op de draaitafel hier bij X-Rated.

prachtige, edoch vervreemdende klanken van Current 93. Invocations of Almost. En dat verscheen in 2019. U hoorde de delen 1 en 2 uit Invocations of Almost. Schitterende klanken en de fraaie stem natuurlijk van David Tibet. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij Co, ook al zeg je Sun, en dat betekent Dream, oftewel Droom. We hebben het over de Rus Ivan Pavlov. En die heeft heel veel samengewerkt met onder andere Peter Christofferson als Soy Song. En timmert ook al geruime tijd aan de weg als solo-artiest. En Son die maakte in 2000 het EP'tje Love Uncut via het label Eskaton van Coil. En dat deed hij onder andere samen met Steven Thrower. En die heeft weer meegewerkt met Coil ook. U hoort Prayer for Russell. Hier is Son. En volgende week heb ik een speciale X-ray met een uur lang Son.

Hunter Complex. En dat is Lars Meijer uit Haarlem. Zijn plaat heet Open Sea. Lekker werk. Of is het nou Jean-Michel Jarre? Is het nou Tangerine Dream? Is het misschien John Carpenter? Of is het Steve Moore? In ieder geval is het een heel mooi geluid. En hij, wat mij betreft, mag hij zo ingehuurd worden voor het maken van soundtracks. Heerlijk werk van Hunter Complex hier bij X-Rated op de Concertzender. En dit is Floating Spectrum. Dat is een dame die in Taiwan is geboren. Zij heet Mai Fang Liuao. En haar titel van dit nummer heet Inner Island. Ik heb het gevonden op de nieuwste Mind the Gap. De verzamelaar die zit bij de Gonzo Circus. Dit is Floating Spectrum.

Oef, is dat fraai of is dat niet fraai? Tunes of Negation. En Tunes of Negation is het nieuwe groepsproject rond Shackleton. Jawel, u hoort het goed. Dit was Shackleton met zijn nieuwe band, dus Tunes of Negation. Het ding komt 17 oktober uit. En dan heb ik het over het album Reach the Endless Sea. Daarvan hoorde u Nowhere Ending Sky hier bij X-Rated. En ik zei het vorige week al, het mag wel heel snel herfst worden, want de nieuwe Lost Seal is uit. Wat is dat een waanzinnig album. We hoorden vorige week al een track in het vorige uur. Als u bij tijds de concertzender had aangezet, hoorde u ook al een gedeelte van dit album bij Dream Scenes van Peter van Koten. En nu andermaal een track van het nieuwe album Equivalence. Dit is 2 van Lost Seal.

27 september, dan is hij er. De nieuwste van Alessandro Cortini, de voormalige toetsenist van Nine Inch Nails. Alessandro Cortini met zijn nieuwe, en die gaat heten Volume Massimo. En daarvan hoort u vast de track Batsuore. Geweldig werk, nieuw werk dus van Alessandro Cortini. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender, waar we nu 1 minuut te vroeg beginnen aan het tweede uur. Dan is het heel fijn, want dan duurt dat gewoon 1 uur langer. 1 minuut langer bedoel ik natuurlijk. Ha! Het is de Night of the Demon. Het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Straks een heel mooi werk van Robert Henke in X-Ray. Dat allemaal straks om 11 uur. Maar nu eerst terug naar 1979. We hebben het over Toja. Kent u haar nog? Toja Wilcox. Sinds jaar en dag ook de vrouw van Robert Fripp. De eerste 20 jaar dat ze getrouwd waren, waren ze eigenlijk nauwelijks getrouwd. Want ze zagen elkaar maar eens in de maand of zo. Robert die woonde in Amerika en Toja die woonde in Engeland. Nu wonen ze inmiddels gelukkig saampjes. Gezellig. Toja Wilcox, haar eerste single, dat was Victims of the Riddle. En die, ja, die baarde nogal opzien, ook vanwege het hoesje waar een ongelooflijk nare mummie op staat. Een kind als mummie met de tekst: Is there a heaven? Is there a hell? Do both exist? Who can tell? Victims of the Riddle, Vivisection. Dit is het tweede gedeelte uit Victims of the Riddle. Hier is Toja bij X-Rated.

Zo eventjes tot de laatste snik. Wat een snik was dit. Echt ongelooflijk mooi. De snik die kwam van de Pakistaanse zanger Imran Dogar. En dit was afkomstig van de band Dusk. En Dusk komt ook uit Pakistan. Het is een death metal band uit Pakistan. Geloof het of niet. En die hebben één album opgenomen wat in deze sfeer is. En dat is dit album Contrary Beliefs die je hoorde. U hoorde daarvan Strange Sleep Sequence. Prachtig werk van Dusk hier bij X-Rated. Aanstaande donderdag dan hebben we een hele mooie avond in Paradiso Amsterdam. Een crowdavond en dat alles om het 10-jarig bestaan van het Bureau B label te vieren. Nou, dat label dat hoeft u niet compleet te hebben, want de eerste aantal uitgaves waren voornamelijk heruitgaves van onder andere James Last en Catharina Valente. Maar later zijn ze helemaal de kraut en elektronica hoek ingedoken. Dat mogen duidelijk zijn. En het zijn allang niet alleen maar meer reissues, maar ook wel heel veel nieuw werk van nieuwe bands ook. Om dat te vieren is er de aanstaande donderdag in Paradiso dus een avond waar opgetreden zal worden door Data Shock en Camera. En die twee, dat zijn nieuwe bands die het oude kraut geluid tot zich hebben genomen, maar dan met een 2018-19 jasje, sausje. En de oude, echte Faust staat daar. Met nog twee leden, originele leden uit 1971 erbij. Namelijk Jean-Hervé Perron en Werner Zappi-Diermeier. Aangevuld natuurlijk met nog tal van andere muzikanten. Faust zal daar optreden. Faust is ook de naamgever aan het genre krautrock. Gewoon omdat ze een track hebben opgenomen die krautrock heet. Die hebben we alles gedraaid in X-Rated. Maar nu wel Faust van het album So Far. Dit is Mommy is Blue. Hier is Faust. MUZIEK

Toronto.

Feralia Planitia. En Feralia Planitia is Simona Della Morte. Officieel Italiaanse en woonachtig in Haarlem. Feralia Planitia heeft een prachtige track gemaakt, Cities of the Mind, die terecht is gekomen op de verzamelaar Dutch Electronic Masters 5. En dat is weer een hele serie, inderdaad. Het vijfde deel is al nu net uitgebracht via de Cosmic Musical Connection. En Dutch Electronic Masters is ook een festival, zoals vorig jaar in Best. En dat schijnt dit jaar ook weer te gaan gebeuren. Feralia Planitia, schitterende track hierbij, X-rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij het stevige werk van Van Boom. Inderdaad, we hebben al eens een keer eerder een track gedraaid van deze 12-inch. Maar nu gaat hij eindelijk aanstaande vrijdag uitkomen. We hebben het over Van Boom, ditmaal featuring White Rose. Dit is Untethered en u vindt het op de 12-inch Newborn. En dat gaat verschijnen op 7 juni dus via Cease to Exist. Rechtstreeks uit Kuwait is dit Van Boom.

motoriek, waar de I is vervangen door een uitroepteken. Rate and Shape hoorde u, en dat is een nieuwe track die ze deze week hebben uitgegeven. Een digitale track. En die staat verder nog niet op een album. Motoriek, bestaande uit drie leden, waaronder Dirk Evans, onze echte oude Dirk Evans held, vroeger van The Clinic en Dive. Motoriek, hier bij X-Rated. Met nu een nieuwe plaat van Michel Banabila op de draaitafel. We gaan het wat rustiger aan doen. Alhoewel je denkt, misschien is dat ook wel eens vrij stevig, want het is verschenen op het label Knekelhuis. Maar dit valt toch reuze mee. Het is een mooie ingetogen plaat van Michel Banabila. Unspeakable Visions heet u. En daarvan hoort u nu Viva Voce, nieuw werk van Michel Banabila.

Magnus Bar, Jizobin Lekit, Utfikas Vion Mitzri Bar.

0: Where are the tar?
1: Lo traseo en hoy.

Zeer fijn. En ontdekt natuurlijk weer eens op die geweldige Mind the Gap verzamelaar. De nieuwste is verschenen bij het nieuwe nummer. En dat is inmiddels al aanbeland bij nummer 167. Mind the Gap 167. Wat u gratis krijgt bij een abonnement van de Gonzo Circus. Origineel staat het op het album Pass Lightly. U hoorde New Corroded met Gushing. Het duo New Corroded. Maar wij haalden het dus van de Mind the Gap verzamelaar. En ik vind dat het ook wel weer eens tijd is om een track te draaien van de nieuwste Doppler effect. U heeft inmiddels al 2 electro tracks gehoord, maar dit is de duistere kant van Doppler effect. De nieuwe 12 inch heet Infinite Tetraspace. Dit is Computronium Doppler effect.

0: Het is lang geleden dat ik zulke gescheiden stereokanalen heb gehoord. Het lijkt wel zo'n oude Beatles of Rolling Stones plaat die in mono is opgenomen en later in nep stereo is uitgegeven. He, de zang aan de ene kant en de instrumentaties aan de andere kant. Hier hoor je de enige elektronische geluiden links en andere, hele andere elektronische geluiden aan de rechterkant. Maar Konrad Schnitzler heeft het zo bedoeld in 1976, toen de opnames zijn gemaakt voor de film Slow Motion. En u hoorde het vierde gedeelte van die LP, Slow Motion, uit 1976. Maar gelukkig opnieuw uitgegeven door Bureau B. Zo blijft het werk van Wijlen Konrad Schnitzler natuurlijk nog steeds onder ons. En zo hoort dat.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur en daarna X-ray tot 12 uur. En we draaien nu No Songs Tomorrow. En dat is de titel van een 4-cd-box die is verschenen via Cherry Red. Met daarop allemaal synthwave en darkwave en minimal electro. En die is vernoemd naar een track van UV Pub. En dat is het project, of dat was het project, of is nog steeds het project, geloof ik, van J.K. White. Hij maakte in 1983 de LP No Songs Tomorrow. En die hoort u nu, het origineel en dus ook de titeltrack No Songs Tomorrow. Hier is UV Pub.

En dat was hem helemaal zoals dat hoort. CHVE, en dat staat voor Colin H. van Eekhout. En Colin is de frontman van Amon Ra, de Belgische metalband die furoren maakt. En hij zit ook onder andere in Church of Ra. CHVE, Colin van Eekhout, u hoorde hem in Eterniet. En Eterniet staat op het album Calvary. Ik denk niet dat het een heel album is, want het bestaat slechts uit deze track. Maar het is niet meer dan de moeite waard. Verschenen op Relapse Record, CHVE, hier bij X-Rated op de Concertzender. En het geluid wat u eigenlijk door de hele track hoorde, maar voornamelijk aan het begin en eind, is puur gemaakt, ritueel gemaakt met stenen. Prachtig werk, CHVE. En we blijven een klein beetje in dezelfde sferen met MPC, ook uit België. En die maakte een schitterend album met Peter Biergo. Dat heeft hij al eens eerder gedaan. En toen heette ze Onus. Nu heet het album Onus. U hoort Unavoidable Darkness. MPC featuring Peter Biergo.

James Plotkin featuring Franz Streichler en Ruth Collins. James Plotkin, hem kennen we nog van OLD. En natuurlijk zit hij ook nog, ik heb hem onlangs nog live zien optreden op Roadburn met zijn Kneed. James Plotkin weet zich op deze track bijgestaan door Franz Streichler van The Young Gods en Ruth Collins. En Ruth Collins heeft ook veel samengewerkt met Mick Harris van Scorn. En Mick Harris doet ook weer mee op dit album van James Plotkin. The Joy of Disease heet het album wat in 1996 verscheen. U hoorde Hang on a Line. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij nieuw werk van Drew McDowell. En Drew McDowell kennen we als een van de leden die geruime tijd deel heeft uitgemaakt van Coil. Hij heeft een nieuw album, A Thread Silvered and Trembling. En daarvan hoort u nu A Dream of Cartographic Membrane Dissolves. Nieuw werk van Drew McDowell.

0: Dark Ambient met zang, dat maak je niet heel vaak mee. En toch is het een hele aparte synthese die je hoorde tussen City's Last Broadcast en Fractalist. En dat is eigenlijk de Zweeds-Griekse Freundschaft. Het staat op het album Phantasmora en dat gaat 4 juni. En dat is dus gewoon aanstaande dinsdag verschijnen via Cryo Chamber. City Last Broadcast en Fractalist aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kunnen we luisteren naar Sonologist, het album Short Wave Spectrum. En dat verschijnt eind 2003 via Cold Spring. Helemaal gek van de korte golfradio. Dat was ik vroeger ook. Heerlijk geluiden opnemen. En van die number stations aan je voorbij laten gaan. Van die Oost-Duitse radiostations die 4, 2, 0, 5, 5, 2, 0. En dat ging de hele dag door. En niemand wist wat het nou eigenlijk betekende. Heel veel mensen zijn daar ingedoken, maar een echte antwoord is nooit gekomen. Codes, daar gaat het om. Sonologist was er door geïnspireerd. En daarvoor hoorde u Drew McDowell. Zometeen is er het derde uur en dat is X-Ray. En ik heb het een aantal weken geleden beloofd. Wij gaan even duiken in Ramp, het project van Steven Parsik. Je hoort een track van Happy Days Are Here to Stay. Dat is een album uit 2022. En je hoort twee fantastische tracks van zijn nieuwste album Havoc. En dat verscheen onlangs via het aloude Doombient. Steven Parsik, oftewel Ramp, zometeen in X-Ray. Synths en sequencers aan de macht. Lekker spezen. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated volgende week zondag op deze concertzender, waar u overigens na X-Ray nog komt lekker luisteren naar Dr. Klangendom. En er is nog veel meer te beleven bij dit geweldige radiostation. Help ons daarom, word donateur van de concertzender of doe een eenmalige gift. Dan kunnen wij nog jarenlang doorgaan. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Nogmaals, tot volgende week. Dank voor het luisteren. Blijf bij X-Ray. En voor nu, een hele goede nacht. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.
2: X-rated.

Oei, lekker hoor. Euphorhythm. En dat is Matthias Reuing. En Matthias Reuing is ook Dr. Motte. Het komt dus allemaal uit Duitsland. Post-flight tension, hoort u. Dat verscheen via Space Teddy in 1996. Heerlijk werk van Euphorhythm. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. Straks alles over het HANS-festival in Cultuurcentrum Herberg De Pol in Diepenheim. Maar eerst is daar de nieuwe van Anthony Rother. En die is lekker. Die heet Hyperbolic. Die komt van zijn nieuwste 12-inch PSI 49 Net. Dit is X-Rated. Dit is Anthony Rother.

Wat een ongelofelijke pracht. Vanessa Wagner. Die heeft een LP uitgebracht onder de titel Inland. En van Inland zijn nu de zogenaamde versions uitgegeven. Dit was de Struggle for Pleasure version van Gas. Oftewel Wolfgang Voigt. En origineel gecomponeerd door Wim Mertens. Gespeeld dus door Vanessa Wagner. Er staat nog veel meer fraais op deze LP. Waaronder een version van Suzanne Siani van Vladislav Delay en onder andere ook Nadia Struijwig. Prachtig werk van Vanessa Wagner. Rechtstreeks de eindlijst in. Uitgekomen op Infine, het Franse label. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En de hoogste tijd om u alles te vertellen over het aanstaande HANS-festival. HANS staat voor Hans. En

dit is echt zo'n... Echt zo'n track die me eigenlijk altijd maar aan de herfst doet denken. Er zijn artiesten die me aan de herfst doet denken. Waaronder bijvoorbeeld Martin Bates. Die komt later terug. En bijvoorbeeld een Thor Lundvall. Maar ook diverse tracks van Anne Clark. Die horen zo echt vreselijk bij de herfst vanwege de melancholie. The Last Emotion hoorde u van Anne Clark van het album... Changing Places, wat verscheen in 1983 via Red Flame. Muzikaal bijgestaan door Vinnie Riley, oftewel de Durruti Column. Op de andere kant werd ze bijgestaan in diverse danstracks als Wally's en Sleeper in Metropolis door David Harrow. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En het is vrijwel 10:30. Mooi op tijd voor de winnaars voor het Hans Festival. 12 oktober aanstaande in Herberg de Bol in Diepenheim. Dat zijn Harm-Jan Geertsma en Jacques Moerman. Harm-Jan Geertsma en Jacques Moerman. Heel hartelijk gefeliciteerd namens Hans, het festival, Hans van der Velde, de persoon, X-Rated, de concertzender en wat dies meer zijn. Hoe het gaat, dat hoort u deze week wel via de mail en er ligt in ieder geval ook een stapeltje van 3 cd's voor jullie klaar in deze herberg van Norwegian Records. En nu nieuw en misschien een klein beetje ouder werk van Deutsch Nepal. Het nieuwste album heet Staring at My Wall. U luistert naar de titeltrack Staring at My Wall. En voor de tekst heeft hij even teruggegrepen naar eigen werk. Namelijk een track die hij met Roytoff heeft opgenomen. Terrible Place. Die tekst die hoort u in deze track duidelijk terug. Heerlijk, fantastisch nieuw werk van Deutsch Nepal, Staring at My Wall.

Wat wordt er toch een hoop mooie muziek gemaakt, dames en heren, jongens en meisjes. MPC. Het nieuwste album heet Iter in Tenebris. En u hoorde daarvan Chabribi. MPC, het project van Nicola van Meerhagen. En dat zal gaan verschijnen via Consoling Sounds. MPC. Heerlijk werk hier bij X-Rated op de Concertzender, waar we naar het einde van het programma toe gaan. Maar niet voordat we nog twee prachtige tracks aan u voorbij hebben laten komen. En daarna is het overigens nog lang niet voorbij, want dan is het tijd voor X-Ray. Andermaal een track van de nieuwe Visions. Ik raak er steeds meer verslaafd aan. Temples heet Visions. En dat is Frederik Arbour. En dat is de eigenaar van Cyclic Law. Dit is Ultima.

Oh, die stem. Geweldig. Martin Bates, vroeger van Eilis in Gaza. Prachtig werk aan het einde van deze X-Rated.

0: Martin Bates met Mock Sun Number 1. En dat staat op het album Imagination Feels Like Poison. Nou, daar kunt u het mee doen. Martin Bates aan het einde van deze X-Rated. Een wat zwaardere, maar dat zal allemaal, nou ja, in het eerste uur te maken hebben met het Hans Festival. En het, in ieder geval in het geheel misschien een beetje met de herfst. U kunt beter zwaarmoedige muziek draaien dan zwaarmoedige gevoelens hebben, zullen we maar zeggen. Heerlijk, ik hou ervan, de herfst. Skippen die winter en dan hop op naar de lente. Maar eerst op naar een nieuwe X-Ray. Die is zometeen te horen direct na 11. Allereerst gaan we heel ver terug naar 1972. Ik vond het de hoogste tijd om eens een track van het album Irrlicht van Klaus Schulze in te plannen in X-Ray. Sats Ebene gaat u horen van dat album wat destijds verscheen via Oor Records in 1972, dus Klaus Schulze. Maar opgevolgd door een track uit 2019. En ik had eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel bij die track. Het past er eigenlijk heel goed bij. En het is een track van Pitch Face. En dat is het project van Robert Smit uit Amsterdam. End of Days maakte die dit jaar en het hoort dan het derde gedeelte daarvan. En we sluiten af met een schitterende track van Giulio Aldinucci. De track Sator, zoals het staat op het album Spazio Sacro. En dat verscheen in 2015. Dus blijf bij X-Ray, want het wordt mooi. En er is nog veel meer te beleven op de concertzender morgen. 30 september, concertzender live om 8 uur 's avonds. Met oudere, vroegere opnames van vorig jaar, maar ver ook daarvoor van Le Guess Who. U hoort opnames van Kobi Sai, Jozef van Wissem en Juliana Barwick. Dat dus morgenavond hier bij de concertzender om 8 uur in concertzender live. Dus blijf bij de concertzender. Word vriend, word donateur, blijf bij ons. Zorg dat we blijven bestaan. Want wij waarderen u. En als u ons ook waardeert, dan gaat het helemaal goed komen. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. De herfst die draait op volle toeren, zoals gezegd. Ik ga nou de elementen maar weer even trotseren om huiswaarts te keren. U houdt het rustig, vult nog een kelk en blijf lekker zitten voor X-Ray. Tot volgende week, tot een nieuwe X-Rated. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

Het is natuurlijk discutabel, maar ik denk dat ik deze track toch wel heb uitgeroepen tot de beste techno-acid track die ik ken. System 7 met hun Alpha Wave, maar dan ook in de Plastic Man Acid House mix. Een 12 inch die in 1995 verscheen. System 7, oftewel Steve Hillage en zijn muzikale partner en vrouw Miquette Giroudy. System 7 Alpha Wave aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Allemaal hartelijk welkom en een hele goede avond bij deze nieuwe X-Rated tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Ik ben vers terug van een korte vakantie met mijn lief. En dat betekent dat ik niet zo heel erg veel tijd heb gehad om heel veel nieuwe dingen uit te zoeken. Vandaar dat er ook wat langere tracks tussen zitten deze week. Waaronder die van System 7. Deze is echter wat korter. We hebben het over Sobek en Jur. En die komen beide uit Hongarije. Hun EP, dat is de Never Enough EP, die verschijnt aanstaande vrijdag 31 mei. Het verschijnt op het label Complaint Culture. Hier zijn Sobek en Jur. Dit is een nieuwe X-Rated.

Ten-Horned Beast. En die blijft zichzelf ook weer opnieuw uitvinden. Het vorige album was heel koud en afstandelijk. En dit heeft toch behoorlijk wat warmere klanken. Ten-Horned Beast met het nieuwe album Capra Hircus. De track How Pan Healed the Christ. Christopher Walton is Ten-Horned Beast. En we gaan van Engeland naar Denemarken. Unveiled. Het album Winter Songs. Nou, het weer buiten is niet echt winters. Het is meer herfst. Maar goed, we draaien toch een track van Winter Songs. Dit is Unveiled met Snakes and Spines.

En het was de hoogste tijd dat we weer eens herdraaiden hier in X-Rated. Dat is weer een tijdje terug gehoord, Gabriel's Proclamation. En dat vindt u op het album Vondel's Lucifer First Movement uit 2006. Her aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen luisteren naar Desideri Marginis, het album Bathe in Black Light. Dat verscheen als download in 2021 en nu eindelijk fysiek uitgebracht door Cyclic Law. En nu hoorde Ghostfires. Johan Levin als Desideri Marginis. En daarvoor het lekkere harde en alles doorsnijdende Snakes and Spines van Unveiled. Ik hoop dat u genoten heeft van deze X-Rated, ook al was hij wat langere tracks dan normaal. Maar dat mag ook wel eens, langere tracks verdienen het ook om gedraaid te worden. En er is zometeen nog meer, er is een X-Ray tot 12 uur vannacht. En daarin een special van het helaas ter ziele zijnde Grey Tone label. Je hoort van drie albums van het album Grey Tone. Hele fraaie klanken. Vier tracks hoort u van Trauma Afona. Drie tracks van Taphophobia. En een langere track van Moljepkapuls. En dat stamt allemaal uit 2010. Het Grey Tone label. Zometeen in X-Ray.

0: Ik dank allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier op de Concertzender. Zometeen dus X-Ray en daarna Dr. Klangen Doen. Blijf bij de Concertzender en als u wil dat de Concertzender blijft en als u wil dat X-Rated blijft, kijk eens ook hoe op de site van de Concertzender hoe eventueel een donatie kan doen, want we hebben het nog steeds keihard nodig. En dat we ook volgend jaar en het jaar daarna kunnen zeggen, volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Heb een mooie week en voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Rated. X-rated.

Zo, wat heb ik hierop gedanst? De Dancehall Night in de Melkweg met DJ Per. Die draaide dit zo vaak. En deze plaat die heb ik zelf gekocht in USA Import. Die niet meer bestaande platenzaak in Antwerpen. En destijds ging ik heen en weer met de trein om inkopen te doen in die winkel. Want die stond bol van de new beat. Zoals deze van French Connection. Snack Attack uit 1989. Straks alles over het Le Guess Who Festival. De eerste van twee specials. Op 3 november doen we special nummer 2. Vanavond dus special nummer 1 over Le Guess Who in Utrecht. Daarover straks meer, maar eerst twee oud-gedienden. Zometeen de nieuwe Steven Mellender. En nu een lekkere carbonade van 808 State. Hun nieuwste. Ze zijn terug. Transmission Suite heet die. Dit is Carbonade. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Satellite van Stephen Melander. En Stephen Melander is natuurlijk ex-Cabaret Voltaire. Richard H. Kirk is nog steeds Cabaret Voltaire, maar de nieuwste van Stephen Melander, die klinkt heel anders dan wat Richard H. Kirk tegenwoordig doet. En we hebben er heel erg lang op moeten wachten, maar er is dan nu het nieuwste album van Stephen. Dada heet dat album en u hoorde daarvan. Satellite. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik zei het al, de eerste van twee Le Guess Who specials. Daarin krijgt u tips en daarin krijgt u een overzicht van alles wat goed is aan dit festival. En dat is veel. De 13e editie van Le Guess Who staat centraal in de X-Rated van vanavond en die van zondag 3 november aanstaande. Le Guess Who is een festival voor grensverleggende muziek van over de hele wereld. De 13e editie vindt plaats van 7 tot en met 10 november in de gehele stad Utrecht. Gedurende 4 dagen neemt Le Guess Who de stad over. Meer dan 150 artiesten treden op in popzalen, theaters, kerken, oude fabriekspanden en werfkelders. Er zijn talloze satellietevenementen en er zijn exposities, installaties, filmvertoningen, sessies, markten en gratis muziekprogrammering. En die allemaal bezit nemen van de Utrechtse horeca, de pleinen, de filmhuizen, de galeries en de verborgen hoeken van de stad. Le Guess Who focust op artiesten die de grenzen van genres opzoeken en verleggen. En naast eigenwijze popmuziek wordt er onder meer niet-westerse muziek vertolkt. Jazz, free jazz, avant-garde, folk, krautrock, psychedelica, drone, ambient en modern gecomponeerd. Met vooral veel mengvormen en kruisbestuivingen van deze genres. Wel nu, dat is Le Guess Who, dat mogen duidelijk zijn. Ze hebben dit jaar weer een keur aan curatoren weten te strikken. En die zorgen allemaal voor hun eigen programma's. The Bug, Patrick Higgins, Moon Duo, Jenny Val, Iris van Herpen en Salvador Breed en Fatoumata Diawara. Dat zijn de curatoren die Le Guess Who hebben weten aan te trekken voor dit jaar. Wel nu, het overzicht van vanavond en die van 3 november is een keur, een dwarsdoorsnede van wat er allemaal te vinden is. De echte wereldmuziek uit wat voor landen, verre landen dan ook, die laten we voor wat het is, want daar is het X-Rated het programma niet voor. Maar bijvoorbeeld wendt wel een band als Vulak Zoid, die al een tijdje op de achtergrond hoort. Bekend en onbekend, dat hoort u in de twee specials. Dat allemaal tot 10 uur en een 3 november nog veel meer. Ik had het net al over Vulak Zoid en ik ga ook niet de hele lijst van artiesten met u doornemen die er allemaal gaan komen. De muziek die moet het doen, zoals bijvoorbeeld de nieuwste van Vulak Zoid. En die gaan optreden, weliswaar op de zondag. De afsluiter tijdens X-Rated, die ga ik missen. En dat vind ik niet leuk, maar ik heb ze alles gezien. Dus gaat ze zien, u heeft van mij vrij afgekregen om ze te gaan zien. Die zondag, de 10e november. Dit is Le Guess Who. Dit is X-Rated. Dit is Vulak Zoid.

Jazz Who Festival. Dit was de track Obsession. Die maakte met No Joy. Sonic Boom, die wil ik ook wel graag zien op Le Guess Who. Le Guess Who, daar hebben we het vanavond over hier bij X-Rated. Of althans, tot 10 uur. En een tijdje terug mocht ik ik bedoel natuurlijk de Okki in Amsterdam, een fabuleus concert zien van Negative Land. Deze avant-gardistische informatie die al sinds eind jaren 70 bezig is, heeft in Okki toen een geweldig optreden gegeven. Ze bestaan nog steeds en gelukkig zijn ze gestrikt door Le Guess Who om te komen. Ook alweer op de zondag, maar dan op het tijdstip dat ik het nog wel kan zien. Gelukkig. Dit is A Place to, a replace to Live van het album Points. Dit is Negative Land.

Wow, dit wil ik echt graag live zien, zeg. Oeh, Holly Herndon. Ik heb haar nooit live gezien. Zij gaat haar nieuwste project Proto ten gehoor brengen. En van dat nieuwste Proto-project hoort u Frontier. Geweldig werk van Holly Herndon. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar misschien mensen zich afvragen en ik ook zeg, zijn er eigenlijk wel gitaren te horen? Jazeker, zo is er bijvoorbeeld de albumpresentatie van het album The Blissful Joy of Living. We hebben het over de Sweet Release of Death, die hun nieuwste album aankondigde en inmiddels gaan uitbrengen, hebben uitgebracht bij Subroutine Records. Dit is Sway, The Sweet Release of Death.

Tja, dan moeten we het op een andere manier proberen. Hij kapte mee in dit spelertje. Misschien op een andere speler. We gaan het nog een keer proberen. Ja. En dan we hopen dat hij voluit. Kom op, jullie kunnen het. The Sweet Release of Death.

Ja, Kevin Martin, oftewel The Bug, zal Kevin Martin of The Bug niet zijn als hij zijn goede vriend Justin Broderick ook uitnodigt. En dus staat de volledige Godflesh op het toneel van Le Guess Who. Heerlijk, Godflesh weer eens zien. Wat ze gaan doen, geen idee. Ik heb ze een keer Roadburn gezien, toen deden ze een hele album. Maar ik denk dat ze gewoon een dwars doorsnede dus misschien gaan doen. Dus misschien dat deze ook wel langskomt. Like Rats, dat stamt origineel van het album Street Cleaner. Wat in alweer 1989 verscheen via Earache Records. Een van de of twee curatoren zijn natuurlijk Iris van Herpen en Salvador Breed. En die hebben eindelijk weer eens Murkoff weten te strikken. Hij komt naar Nederland tijdens Le Guess Who. En daar ben ik persoonlijk ook heel erg blij mee. Dit is van zijn, wat mij betreft, beste album Cosmos. De track Cielo. Murkoff op Le Guess Who 2019. Blijdschap.

0: Oh, wat geweldig. De Mexicaan Fernando Corona, oftewel Murkoff. Dit was Cielo van zijn album Cosmos. En ik heb Murkoff meerdere keren gezien, maar het is iedere keer weer prachtig. Maar de meest bijzondere keer, die wil ik u even nu niet onthouden. Die heb ik mogen zien samen met Arjen Grolleman. En we waren uitgenodigd door de platenmaatschappij om een feestje te vieren in Brussel. En daartoe organiseerden ze een treinreis van Amsterdam naar Brussel en weer terug op dezelfde dag. Twee artiesten zouden een concert geven. Eén op de heenweg en één op de terugweg. De terugweg die werd gedaan door Murkoff. Moet u indenken dat je daar dan zit in zo'n trein, waar overigens heel veel stoelen uitgehaald werden. Er waren mooie luxe fauteuils voor in de plaats gezet. En het was een soort partytrain natuurlijk. Maar goed, voor heel andere doeleinden nu, want Murkoff die trad midden in die trein op. En dan zit je dus, de hele trein was verduisterd. En dan zit je dus alleen maar naar de lichtjes buiten te kijken. En het landschapje in het donker wat aan je voorbij trekt met deze klanken van Murkoff. En dat samen met Arjen Grolleman. Dat is iets om nooit te vergeten. Gelukkig Murkoff dus op Le Guess Who. En ja. Nu lijkt het alsof het allemaal weer mislukt door de apparatuur. Maar dit was mijn fout. Ah, komt-ie.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Zoals gezegd, 3 november, meer Le Guess Who hier in X-rated. Nu tot 11 uur al het moois van toen en nu en daarna nog veel meer fraais in X-Ray. We gaan eerst terug naar, nou dat is ook alweer een tijdje terug. Ze hebben maar liefst 2 singles mogen maken en verder dan dat is het niet gekomen. Deze is uit 1987, de tweede single van de band Gunsheid. En sommige bands, ik snap het echt niet, waarom maar 2 singles en ze zijn ook allebei nog geweldig ook. En dan stoppen ze ermee. Gunsheid van de 12-inch Hammer is dit Traitor.

helemaal geweldig zeg. Oh, prachtig werk van Tangerine Dream. Mysterious Semblance at the Strand of Nightmares. Dat staat op het album Phaedra, wat in 1974 verscheen via Virgin Records. En het geheel kunt u ook natuurlijk terugvinden op de prachtige box. In de prachtige box In Search of Hades. Overigens treedt Tangerine Dream op aanstaande donderdag in de Boerderij in Zoetermeer. Gaat dat zien, het is het enige concert van Tangerine Dream in Nederland. En ik heb ze vorig jaar op het Dekmantel Festival mogen zien. En ik had wat reserves en die heb ik allemaal overboord moeten gooien. Want het was meer dan geweldig. Tangerine Dream. Ik verwacht er ook veel van, alhoewel ze deze track waarschijnlijk dan weer niet zullen spelen. En het is overigens ook helemaal niet meer de originele band. Natuurlijk allemaal andere leden. En daarom was ik iets wat sceptisch. Maar nogmaals, dat heb ik overboord gegooid. Nieuw werk nu van Chaotalion. Dat is het werk van Alexander Marco. Zijn nieuwste heet ASAP Yaris. En dat verscheen via Krater Recordings. Met de prachtige titel 2700 Rain 0072. Dit is Chaotalion.

lekker. Trente Muller, de nieuwste. En die heet Op Verse. En daar staan een aantal buitengewoon op verse, zei ik. Ja, dat is goed. Een aantal bijzonder fraaie tracks op, zoals deze bijvoorbeeld. Church of Trees, de nieuwste van Trente Muller. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En deze ligt al een tijdje op de stapel om gedraaid te worden. Maar het kwam er steeds niet van. Nu wel, daar is die, de laatste. Want ze hebben inmiddels ook alweer een nieuw album op vinyl uitgebracht. Maar de laatste normale release was deze Good Fuck met de band Good Fuck. Dit is Stacking Oranges. Het gezellige duo Good Fuck.

Knettergek, heerlijk, zoals het hoort. De Neuve, de nieuwste. Het is een 12-inch push rock'n'roll. En u hoorde push rock'n'roll van deze 12-inch. André Bach en Mark Tegenvos, zij vormen De Neuve. Ze komen helemaal uit de begintijd van de Ultra en hebben samen in Dead Wheel gezeten, altijd even tegendraads geweest. Onder andere doet ook Joop van Brakel mee, die ooit furoren maakte met Nasmak. De Neuve, ook dat werd uitgebracht op Blowpipe Records. En nu is hij echt officieel uit, de nieuwste van Alessandro Cortini. Volume Massimo heet hij. Dit is Momentine.

0: Heerlijk. Duurt nog veel langer. 13 minuten in totaliteit. Maar de tijd dringt. Het is namelijk al 10 uur geweest. Confluent Phase hoorde u van het album Ad Astra. En dat verscheen via Text Records. Prachtig werk van Confluent Phase.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom bij het tweede uur X-rated nog op deze zondagavond. Precies, laat die honden maar blaffen. Laat ze buiten of binnen, want het is wel heel erg hondenweer zo hier en daar. Geniet van alles. Het experiment van toen en nu. Zometeen gaan we een kleine terugblik doen aan het Hans Festival in Diepenheim gisteren. Maar voor het zover is, eerst een triest bericht dat deze week bekend werd dat John Giorno is overleden op 82-jarige leeftijd. Het is op zich wel een mooie, respectabele leeftijd. De dichter John Giorno, hij is van grote invloed geweest en heeft ook heel erg veel vrienden in de muziekwereld. Ik noem bijvoorbeeld mensen als David Johansen, William Burroughs of Lee Ronaldo van Sonic Youth. De lui van de mensen van Coil, Michael Girard van Swans, de mensen van Cabaret Voltaire, Diamanda Galas en noem het allemaal maar op. Hij was erg actief in de homobeweging en heeft zich ook ingezet voor de strijd tegen AIDS. Van grote invloed dus geweest. En zijn eigen band die formeerde die in de jaren 80, de John Giorno Band. Scum and Slime heet deze track. Muzikaal misschien een klein beetje buiten het normale X-rated gebeuren, gezien het rockgehalte. Maar ik vond het toch duidelijk dat hier aandacht aan besteed moest worden. Rest in peace, John Giorno.

Nu kippenvel en gisteravond kippenvel bij Ehsan Ammissa. Ehsan Ammissa trad gisteravond op het Hans Festival HANS in Herberg De Pol in Diepenheim. Daar heeft u vorige week alles over kunnen horen, of twee weken terug. In ieder geval, Ehsan Ammissa die trad daar op en gaf werkelijk een echt kippenvelconcert. Dit is van het album The Gatherer. En u hoorde daarvan Jason Molina's Blues. En dat is natuurlijk opgedragen aan Jason Molina. Overleden en eigenlijk zijn alter ego was Songs Ohio. Prachtig werk van Ehsan Ammissa. En als u geen genoeg krijgt van Ehsan Ammissa, wat ik me heel erg goed kan voorstellen, dan kunt u meer horen van het nieuwste album in X-Ray straks na 11. Samen met het nieuwste album van Dustbug. Vonkel nieuw werk dus allemaal in X-Ray. Maar dat is straks. Nu we het toch over het Hans Festival hebben. Een heerlijk kleinschalig festival in the middle of nowhere. Dat wel, maar het is werkelijk een fantastisch, echt een heel erg leuk festival. En inderdaad, wat ik al zei, kleinschalig. Zodat je ook in contact kan komen met de artiesten. En zo heb ik leuke gesprekken gehad met de mensen van Ehsan Ammissa. Maar bijvoorbeeld ook met Daimon uit Italië. Die hebben gisteren een nieuw soort mini-album uitgebracht. Het is eigenlijk meer een single, duurt ongeveer 25 minuten. Maar het is prachtig. Remedies for a Foggy Day. U begrijpt het, we blijven in melancholische sferen met Silent Organ. Dit is fonkelnieuw werk van Daimon.

En dit gaat zo nog heel lang door. Heerlijk. Nog 13 minuten. Maar we hebben meer te gaan in X-Rated. En ik kan u vertellen dat ik zeer binnenkort een X-Ray ga opnemen met het werk van Ramp. Ik moet zeggen Ramp, want ik zei altijd Ramp, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben keurig terechtgesteld. Hoe noem je dat? Terechtgesteld? Terecht gewezen, dank u zeer Harold. Terecht gewezen door Steven Parsik dat het gewoon ramp is. Zijn nieuwe album heet Havoc en u hoorde een deel uit de titeltrack Havoc hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu even wat minder gaan spezen en wat meer de duisternis ingaan met Richie Culver. Hij heeft een album uitgebracht, Born Coast. En daar heeft hij een 16-tal tracks samen met diverse artiesten uit de noise, de extreme noise, de harsh noise, de power electronics scene. Heeft hij bereid gevonden om zijn tracks te bewerken, zeg maar. En deze track is bewerkt door Violent Shogun. Violent Shogun in een... Een ongetitelde track van Richie Culver. Het staat op het album Born Coast. Houd u vast. Dit is mooi.

0: Galati, hoorde u. Het nieuwe album heet Cold as a February Sky, verschenen via het Italiaanse Glacial Movement. Roberto Galati in Gazing Up to the Mountain Tops.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom bij 2e uur X-Rated tot 11 uur. En straks heel veel moois in X-Ray tot middernacht. En nu eerst terug naar 1980. Ik vond het de hoogste tijd om weer eens Throbbing Gristle op de draaitafel te leggen. Een veel gedraaide track van mij door de jaren en jaren heen is de B-kant van een, of eigenlijk is het een dubbele A-kant. Aan de ene kant een 7-inch met aan de ene kant Adrenaline en aan de andere kant Distant Dreams Part 2. En vooral die, daar gaat het mij om. Dat vind ik echt zo'n geweldige track. Distant Dreams Part 2. Natuurlijk verschenen op Industrial Records. Dit is Throbbing Gristle.

Wat zijn dit toch een helden. Ik heb het over Traum. Het album Sich Kann. En Sich Kann verscheen in 2003. Je hoorde het derde gedeelte van Sich Kann van Traum hier bij X-Rated op de Concertzender. En van 2003 schieten we eventjes naar 2010. Toen kwam het album, het tweede album en helaas het laatste album. Kan je nagaan, hoe lang geleden al. Van Le Testament de la Lumière. Helaas is het nooit verder gekomen dan twee albums. Het tweede album verscheen via Steinklang. En dat album dat heette Echoes Out of Time. Dit is Le Testament de la Lumière met The Wind Tales from Forgotten Times.

Ancestral Voices hoorde u van de Samhain EP en u hoorde Von Har. Het is uitgebracht op het label The Fifth Kingdom en Ancestral Voices is Liam Blackburn. Schitterende 12-inch, ook met een ontzettend mooie hoes en een hele mooie sticker er ook nog eens een keer bij. En dat allemaal hier bij X-Rated. Alhoewel ik van de hoes en de sticker natuurlijk helemaal niets ziet. Maar de muziek, nogmaals, die mag er zijn. 3 tracks vindt u op deze 12-inch. Luister naar X-Rated op de Concertzender. En nu even ruimbaan voor mijn goede collega en vriend Roel Jansen van het programma Space Exposure. Deze naam gebruikt hij ook als artiest. Hij heeft natuurlijk al eerder een briljant album uitgebracht. En dat album hebben we hier ook al natuurlijk voorbij laten komen. En dat heeft Roel in zijn eigen programma natuurlijk ook gedaan. The Subliminal Serval. En nu is er dan de nieuwe EP. En daarvan gaat u nu luisteren naar Dystopia. De EP die heet Off the Beaten Track. En u vindt het op Berserk Records. Let op, alleen digitaal verkrijgbaar. Maar oh, wat schitterend. En het beukt er goed op los. Dit is Space Exposure.

0: Oei, oei, oei, die ASC toch, die doet het hem weer op het nieuwste album Realm of the Infinite. Overload hoort u van ASC, maar wat mij betreft krijg je nooit een overload van ASC. Waar je overigens ook nooit een overload van krijgt, want het begint echt te ik vind het zo'n nare term, een groeiplaat. Maar soms is het echt zo. Die nieuwste van Kreitler, die ben ik meer en meer en meer gaan draaien. En die wordt eigenlijk steeds beter. Kreitler bestaan uit Thomas Klein, Alexander Paulik, Andreas Reise en Detlef Weinrich. Hun nieuwste heet Flood. En die verscheen in oktober op Bureau B Records. Het nieuwste album Flood is ook in een aantal delen opgedeeld. En zo is er ook een behoorlijk segment weggelegd voor Flood. Nu Flood 2, het tweede gedeelte dus. Dit is Kreitler.
1: Mar e vento. E então calcular o custo do tempo. A idade do sol por ciclos mais longos.

0: upgrade it.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. Dan het derde uur onder de noemer X-Ray met nog veel meer fraais. Enkele weken geleden kwam het bericht binnen dat de drummer van Cindy Talk is overleden. Dat is lange tijd is dat Paul Middleton geweest. Niet vanaf het allereerste begin, maar heeft een aantal singles en een aantal albums meegedaan. Hij was bovendien een van de oudste vrienden en beste vrienden van Gordon Sharp, de zanger natuurlijk van Cindy Talk of zangeres. In ieder geval, Gordon Sharp is nu tegenwoordig aan zijn eentje Cindy Talk. Maar Paul Middleton deed lange tijd mee. Rest in peace, Paul Middleton. En wij draaien nu in ieder geval een track waar zijn drumwerk goed te horen is. Empty Hands van de 12-inch Secrets and Falling. Cindy Talk.

die anti-Katera mechanism. Precies de reden waarom je nooit voor december de eindlijstjes moet maken. Dit is er weer een hoor. Atomine Electrine, de nieuwste. Of Atomine Electrine, maar ik houd op ze Frans, aangezien Peter Andersson nog een ander alter ego heeft. Natuurlijk raison d'être. Die anti-Katera mechanism, die gaat binnenkort verschijnen en wel aanstaande vrijdag. De 13e, en dat is allerminst een ongeluksdag. Dan is die op de markt, de nieuwste op Winterlight Records. En u hoorde nu de Exelikmos Pointer, als ik het goed uitspreek. Exelikmos Pointer. Heerlijk werk, nieuw werk dus van Atomine Electrine hier bij X-Rated op de concertzender. En dank aan Winterlight, Mark en Patricia voor de primeur, want deze track, die had u nog niet eerder gehoord. Eén track is alvast te horen op de Bandcamp. En nogmaals, de 13e december komt die uit. Allemaal hier bij X-Rated, waar we nu verder gaan met een bijzonder obscuur project van Mengraat en Psygram. Het komt uit Duitsland. In Dream Show heet het album. Dit is die Melbourne Methode.

Dat staat in de haak de dag. Hij had je leuk nog zagen. Hij had je leuk nog zagen.

mijn Verstand geraten. Mit meiner Seele im Wüstenboden.

Engel is gone, I'm suffering. But it feels like

De perfecte trek achter Mengraad en Psygram wat mij betreft. Hospitalische kinder en engel der vernichtung. Een bij elkaar gevoegde track die je vindt op het album Zeichnungen des Patienten OT. We hebben het natuurlijk over de einstürzende Neubauten. En ja, zo'n beetje zo tijdens de kerst, zo in de decembermaand, dan word je altijd een klein beetje emotioneel. En deze track draai ik dan natuurlijk voor degenen die niet meer onder ons zijn. En dan denk ik in het bijzonder aan Arjen en Jolanda. Over Arjen Grolleman gesproken, 20 januari aanstaande is het alweer 10, of niet alweer, dan is het 10 jaar geleden dat Arjen kwam te overlijden. Daarom de 19e, een uitzending van X-Rated die voor een gedeelte in het teken zal staan van zijn favoriete platen. En einstürzende Neubauten, misschien komen die ook wel weer langs, want dat was toch een van zijn favoriete bands, vandaar ook nu in X-Rated. Op de concertzender nog tot 11 uur, waar we nu even weer teruggaan naar het heden. Dahlia Steer heeft ook een nieuw album en daar zijn we heel blij mee, want het is weer een album wat veel beter is dan de vorige. En die was al goed. Across the Shifting Abyss, de nieuwste van Dahlia Steer. U gaat luisteren naar Celestial Bodies.

Wauw, echt. Ik zou het dus moeten turven, maar ik weet in ieder geval al zeker dat Giulio Aldinucci de artiest is die het meest in mijn eindlijst terechtkomt door de jaren heen. Dit jaar weer met het nieuwste album No Eye Has an Equal. Jongen, jongen, jongen, wat gaat dat diep. Marriages and Miracles hoort u van dat nieuwe album. En ik zei al, dat gaat de eindlijst zeker halen. Och, Giulio Aldinucci, dank voor alle fijne muziek. En nu Peel Grim. We hebben al eerder een track gedraaid van dit album, want dat gaat ook heel diep. Het album gaat over verlating, over isolationisme, over eenzaamheid. De titels die zijn een beetje cheesy, maar ook aan de andere kant zet het je aan het denken. Wat dacht u van Miss Airy? Dat is natuurlijk Misery. En wat dacht u van Sorrow? Dat wordt natuurlijk Sorrow. En Days Per Eat, dat is natuurlijk Desperate. En deze Solitude, en dat is Solitude. En deze track doet me denken aan de klanken die Kevin Martin maakt op het King Midas Sound album. U mist de donkere stem van de heer Robertson, maar dit zou zo op de laatste King Midas Sound kunnen staan. En laat dat album nou ook Solitude heten. Dit is Peel Grim.

Kippenvel. De zang en de muziek van Phil Von. En dan hebben we het over Phil Von van Von Magnet. Zijn nieuwste album heet Made Under Clouds. En er is een dubbele versie van uit. En daar zit een extra album bij. En dat heet Von Nimbus. En daarvan hoort u deze track, Chloe. Een en ander verscheen via Ant Zen Records. In samenwerking met Zona Records. Prachtig werk van Phil Von.

0: En dat brengt ons bij het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. En dat is X-Ray, zometeen tussen 11 en 12. En het is herfst buiten. De herfstmachine draait op volle toeren. Daarom herfstige klanken van The Golden Oaks. U hoort twee tracks van hun album Autumn Testament. En dat verscheen in 2015. En het wordt nog veel meer herfst met Northern Valentine en P.D. Wilder. Twee tracks van hun gelijknamige album. En dat verscheen in 2008 op Gears of Sand Records. Dus The Golden Oaks en Northern Valentine plus P.D. Wilder. Zometeen in X-Ray. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Dan geven wij kaarten weg voor een noodlebar evenement in Worm in Rotterdam. Met onder andere Monopoly en Heinbach. Dat is de 15e. Dan de 22e. Dan is het de beurt aan de loodzware kersteditie van X-Rated. De week daarop, de 29e. Het eerste gedeelte van de eindlijst. De beste van 2019. Dan 5 januari 2020, dan zitten we bij de top van de beste lijst, want ik deel hem weer in tweeën. Dan de week daarna een reguliere en de week daarna de 19e, zoals ik al zei, met een aantal tracks voor Arjen Grolleman, 10 jaar geleden. Voor nu heel erg veel dank voor het luisteren naar deze X-Rated. Fijn dat u erbij bent en ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen van diverse kanten. Nu dus X-Ray met de Golden Oaks, Northern Valentine en P.D. Wilder. En voor nu, heb een mooie week. Het blijft voorlopig herfst. Dus die winter, die kunnen we missen.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

eens een keer een loungegezelschap aan het begin van X-Rated. The Gentle People. En The Gentle People, dat was een loungegezelschap wat mooie platen maakte op het Reflex label. En dit werd dan ook nog eens een keer onder andere genomen door onze Aphex Twin. Ja, dat is ook wellicht een hoek die u niet van hem kent. U hoorde de remix van Journey, de Aphex Twin Care Mix. En dat staat op de Journey Remixes 12 inch. Via Reflex verschenen dus in 1995. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. En de herfst die treedt vanavond vroeg in. Maar voordat het zover is, hebben we nog eerst een klein vleugje na zomer. Met een nieuw werk van Rios en Ryan Murgatroyd. Wachaka, en dat staat op de B1 Wachaka EP. En dat verscheen via Stil voor Talent. Het komt uit Italië. In Italië, daar komen we aan het einde van de uitzending ook nog maar eventjes een keer op terug. Maar dat is voor straks. Dit is nu Sios en Ryan Murgatroyd. Dit is X-Rated. Allemaal een hele, hele goede avond.

Ja, heerlijk. Force Placement uit Los Angeles. En u hoorde de track Yeeks. En dat staat op het album Arrow Beside. Of dat, althans, dat komt te staan op het album Arrow Beside. Dat verschijnt 7 oktober aanstaande. Wat gelukkig wel verschenen is al, is het nieuwe dubbelalbum van Radboud Mens. Onze vroegere concertzender collega. Die heeft 2 geweldige albums op de markt gebracht. Continuous en Movement. Eigenlijk is het een gewone dubbelaar, maar ze zijn los van elkaar uitgegeven. Vorige week draaide ik een track van Continuous. Vanavond is het de beurt aan Movement. En dit is Feedback. Prachtig werk van Radboud Mens.